22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen.

0: Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug, van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden

0: De komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder-17 en onder-19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Contract van

0: In Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levens

0: levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 26 juni. Het was vandaag een gedenkwaardige weerdag, want niet eerder was het in Nieuwekerk aan de IJssel zo warm. Tegen 4 uur werd de maximumtemperatuur bereikt van 38,4 graden. De komende avond en nacht blijft het lange tijd erg warm en uiteindelijk wordt het niet veel kouder dan zo'n 21 tot 22 graden en het blijft vrijwel overal droog. Ook morgen aanvankelijk nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden en de maximumtemperatuur die uitkomt rond de 32 tot 33 graden. Voor morgenavond zijn de verwachtingen en de berekeningen nog enigszins onzeker. De kans op een enkele regen- of onweersbui neemt toe, maar in welk deel van het land de zwaarste buien zullen gaan vallen, dat is nog moeilijk aan te geven. En pas morgenmiddag kunnen we daarover meer duidelijkheid verschaffen. Vanaf morgenavond wordt het dan duidelijk toch minder heet dan we de laatste week gewend waren. Zondag valt er nog een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De nacht verloopt nog relatief warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Maar zondagmiddag komt de temperatuur niet meer boven de 26 graden uit. Op maandag en dinsdag twee aangename zomerdagen. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een zonnige periode, vrijwel overal droog. Een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. Ook op woensdag nog weinig verandering. Nog een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF.

0: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hey opa, hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: How to stop.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 26 juni. Het was vandaag een gedenkwaardige weerdag, want niet eerder was het in Nieuwekerk aan de IJssel zo warm. Tegen 4 uur werd de maximumtemperatuur bereikt van 38,4 graden. Komende avond en nacht blijft het lange tijd erg warm en uiteindelijk wordt het niet veel kouder dan zo'n 21 tot 22 graden en het blijft vrijwel overal droog. Ook morgen aanvankelijk nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden en een maximumtemperatuur die uitkomt rond de 32 tot 33 graden. Voor morgenavond zijn de verwachtingen en de berekeningen nog enigszins onzeker. De kans op een enkele regen- of onweersbui neemt toe. Maar in welk deel van het land de zwaarste buien zullen gaan vallen, dat is nog moeilijk aan te geven. En pas morgenmiddag kunnen we daarover meer duidelijkheid verschaffen. Vanaf morgenavond wordt het dan duidelijk toch minder heet dan we de laatste week gewend waren. Op zondag valt er nog een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De nacht verloopt nog relatief warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Maar zondagmiddag komt de temperatuur niet meer boven de 26 graden uit. Op maandag en dinsdag twee aangename zomerdagen. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. De zonnige periode, vrijwel overal droog. Een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. Ook op woensdag nog weinig verandering. Nog een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een tankstation in Berkelen-Roderijs is iemand onwel geworden. Het was de chauffeur van een tankwagen die nieuwe brandstof kwam brengen. Het is niet bekend hoe de man onwel werd, maar hij zou een hoge lichaamstemperatuur hebben gehad. Misschien speelde de hitte een rol. Hij moest naar het ziekenhuis. De tankwagen stond nog vastgekoppeld aan de tank. Die konden de hulpdiensten niet zonder hulp loskrijgen. Zware vrachtwagens mogen binnenkort weer over de Giessen brug in de A20 rijden. Dat mocht sinds eind april niet meer, omdat de brug niet aan de regels voldoet. Maar het gaat nog wel even duren voor de brug verstevigd wordt. Daarom gaat het aantal rijstroken ook terug van 3 naar 2 in beide richtingen. Rijkswaterstaat verwacht dat verkeer rekening moet houden met een half uur tot een uur extra reistijd. Dat gaat minimaal 2 jaar duren. Door een tekort aan buschauffeurs bij Transdev rijden er de komende weken minder bussen in de Hoekse Waard en op Goeree-Overflakkee. Per dag worden er zeker 70 bussen geschrapt tot het begin van de zomervakantie. De meeste ritten vervallen van en naar Rotterdam-Zuidplein. Vervoerder Transdev zegt dat er deze zomer weer een groep buschauffeurs van de opleiding komt. Dus na de zomervakantie moeten de problemen voorbij zijn. En Paul Nuiten wordt de nieuwe hoofdtrainer van FC Dordrecht. Hij komt over van Ajax, waar hij de laatste tijd trainer van het belofteteam was in de keukenkampioendivisie. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor de onder 17 en onder 19 van de Amsterdammers. Hij was ook assistenttrainer bij het eerste, toen Fred Grim hoofdtrainer was. Het contract van Nuiten in Amsterdam liep nog tot volgend jaar zomer, maar dat is in onderling overleg beëindigd. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het nog steeds 22 graden. Morgen wordt weer een tropische dag met veel zon. Het wordt wel iets minder heet, 30 tot 35 graden. Morgenavond is er kans op een zware onweersbui. Na morgen is de ergste hitte voorbij. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair, die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 26 juni. Het was vandaag een gedenkwaardige weerdag, want niet eerder was het in Nieuwekerk aan de IJssel zo warm. Tegen 4 uur werd de maximumtemperatuur bereikt van 38,4 graden. Komende avond en nacht blijft het lange tijd erg warm en uiteindelijk wordt het niet veel kouder dan zo'n 21 tot 22 graden en het blijft vrijwel overal droog. Ook morgen aanvankelijk nog droog met zonnige perioden en wolkenvelden en een maximumtemperatuur die uitkomt rond de 32 tot 33 graden. Voor morgenavond zijn de verwachtingen en de berekeningen nog enigszins onzeker. De kans op een enkele regen- of onweersbui neemt toe, maar in welk deel van het land de zwaarste buien zullen gaan vallen, dat is nog moeilijk aan te geven. En pas morgenmiddag kunnen we daarover meer duidelijkheid verschaffen. Vanaf morgenavond wordt het dan duidelijk toch minder heet dan we de laatste week gewend waren. Op zondag valt er nog een enkele bui, maar af en toe breekt ook de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De nacht verloopt nog relatief warm met een minimumtemperatuur van 20 graden. Maar zondagmiddag komt de temperatuur niet meer boven de 26 graden uit. Op maandag en dinsdag twee aangename zomerdagen. Een matige wind uit richtingen tussen noord en noordwest. Een zonnige periode, vrijwel overal droog. Een minimumtemperatuur van zo'n 15 tot 16 graden. En in de middag wordt het dan zo'n 23 tot 24 graden. Ook op woensdag nog weinig verandering. Nog een flinke zonnige periode, een matige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 23 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op.
10: Van de regio.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle.

0: Thank you.
1: Ben niet

0: Tears back that I cry. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Scholevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Scholevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaatsbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui. En er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode, dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijft het droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
4: Can't touch this. Can't touch this.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege extreme hitte. De hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de zon. Drink voldoende en let op de kwetsbare mensen in je omgeving. Voor meer informatie of tips en adviezen voor deze dag, kijk op knmi.nl. Het project Bos op Poten in Capelle Schollevaar, de verplaatsbare bomen, is verhuisd. Ondanks de hitte is woensdag het Bos op Poten naar een nieuwe locatie aan de Heksendans gegaan in Capelle Schollevaar. Tijdens de opening liet wethouder Cor Schaansbergen weten dat op de oude locatie aan de Floris-Burgwal een permanente vergroening en ontmoetingsplek komt. Er zijn veel evenementen die niet doorgaan vanwege de hitte en code rood. De historische vereniging Capelle houdt zaterdag het museum Schravenhof dicht. Niet alleen vanwege het weer, maar ook omdat de kinderboerderij Klaverweide, waar het gevestigd is, ook dicht is. De Capelse manege heeft door de hitte de lessen moeten annuleren. Als vervanging van die lessen biedt de manege wel andere activiteiten aan. Een van die activiteiten is het afspuiten van de dieren. Ruiters komen massaal naar de manege om hier te helpen. Op Facebook laat de Capelse manege weten hier dankbaar voor te zijn, maar roept de ruiters wel op om te komen op de lestijden om alles veilig te houden. De Schutse Fair die zaterdag in Nieuwekerk aan de IJssel georganiseerd zou worden, is ook afgelast. En Veteranendag in Nieuwekerk aan de IJssel, ook zaterdag, gaat ook niet door. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden. Afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui. En er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe. Lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode, dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijft het droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 36.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen.

0: uit Schravendeel en Papendrecht. De inwoners van Schravendeel zijn er klaar mee. Burgemeester Witte van Hoeksche Waard hoopt dat de demonstratie vanavond op het weegje rustig verloopt. Mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien erin een verklaring voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe dat kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Om de oorzaak te achterhalen is een vervolgstudie nodig. Internationale media zijn vol lof over de WK-stunt van Kaapverdië. Dat door is naar de volgende ronde. Het Belgische Nieuwsblad spreekt van een delirium voor Kaapverdië. Het Kaapverdische sprookje blijft duren en wordt alleen maar mooier, schrijft de krant na de 0-0 tegen Saudi-Arabië afgelopen nacht. De blauwe haaien ruiken Argentijns bloed, valt te lezen in de Britse krant The Guardian. Een historisch resultaat gekenmerkt door passie, trots en pure moed, schrijft Gazzetta dello Sport. Sommige commentatoren grijpen het succes van Kaapverdië aan om te pleiten voor het verder uitbreiden van het WK. Een van de kleinste WK-teams stuurt Uruguay, een van de grootste landen, naar huis. Wat een moment, zo schrijven ze, valt te lezen in de Telegraaf. Het weer, het is vandaag opnieuw zeer warm. Temperaturen oplopen tot 34 graden. Veel zon, maar in de loop van de middag toenemende bewolking en kans op een eerste onweersbui. Vanavond neemt de kans op zware onweersbuien verder toe. Dan kan het ook gaan regenen, hagelen en zijn zeer zware windstoten mogelijk. Koud wordt het niet, 20 graden vannacht. Morgen opnieuw periode met zon, kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven, er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een aanrijding tussen 3 auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is 1 bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 1:50. Alle 3 de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is richting Rotterdam dicht. De politie heeft vannacht in het centrum van Rotterdam een man van 19 getaserd. De man had het op de Hennekeinstraat op een lopen gezet om te ontkomen aan een preventieve fouillering. Maar ver kwam hij niet. Op de Aard van Nesstraat konden agenten hem aanhouden na een stroomstoot. En toen bleek waarom die was weggerend. De man had ruim 1000 euro aan cash geld bij zich. De politie heeft het geld in beslag genomen en onderzoekt de herkomst ervan.

0: werd het in Limburg 30,4 graden. Voor een superhittegolf moet het 5 dagen achter elkaar zeker 30 graden zijn geweest. En daarvan moeten er 3 dagen 35 graden of meer op de thermometer hebben gehad. En dat gebeurde nooit eerder al in juni. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vandaag code rood vanwege de hitte. En de rest van het land, ook bij ons, is code oranje van kracht. Het weer voor nu zeer warm, temperaturen tot 34 graden. Veel zon, maar in de loop van de dag toenemende bewolking en in de middag al kans op een eerste onweersbui. Vanavond toenemende kans op een zware onweersbui met regen, hagel en zware windstoten. Koelt het uiteindelijk niet veel verder af dan 20 graden. Morgen periode met zon, opnieuw kans op een bui, dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: De gezelligste van de regio.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Capelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijft het droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de veiligheidsregio en de gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn eerder ook al festivals in Rotterdam voor vandaag geschrapt, als het Nauws Klaar Festival, een buitengewoon festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de Poppenhuisbeurs in de Margriethal en het Wijkfeest Groenoord niet door. Het is weliswaar niet zo heet als gisteren, maar het is nog altijd ongezond warm, zeggen de gezondheidsdiensten. Bioscoop Kinepolis in Dordrecht heeft een waarschuwing voor alle filmvoorstellingen. Het kan warm zijn. De airco in de bioscoop doet het niet, meldt de bioscoopketen op de website. Het kan daarom warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer het probleem bij Kinepolis in Dordrecht is opgelost. Bij een aanrijding tussen 3 auto's op de Groene Kruisweg in Spijkenisse is 1 bestuurder gewond geraakt. Het slachtoffer moest uit zijn auto worden bevrijd door de brandweer. Het ongeluk gebeurde omstreeks 10:00 vanochtend. Alle 3 de wagens zijn totaal los. De bestuurder die de aanrijding vermoedelijk heeft veroorzaakt is aangehouden. De politie zegt dat hij weigerde mee te werken aan een alcohol- en drugstest. De Groene Kruisweg is in de richting van Rotterdam nog dicht. En voor het eerst in 6 jaar tijd is sprake van een regionale superhittegolf.

0: en zware windstoten. En het wordt vannacht 20 graden. Morgen hebben we een periode met zon. Ook nog kans op een bui en dan wordt het 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport. It's a kind of magic.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meeste zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Hey!

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bezoekers van Concert at Sea bij de Brouwersdam bij Oudorp hebben de eerste zware onweersbui van vandaag op hun dak gekregen. Rond 1:00 kwamen op de Brouwersdam hagelstenen naar beneden van zo'n 2 centimeter doorsnee. De bui duurde maar een kleine 5 minuten, maar de organisatie heeft de plekken bij het hoofdpodium laten ontruimen. Volgens weerman Steven van der Gijzen viel de bui vroeger dan verwacht. Vanavond is er kans op meer onweer. Hoe zwaar de buien worden en waar ze precies gaan vallen is nog niet helemaal te zeggen, maar het lijkt erop dat de meeste buien in het oosten van de regio gaan voorkomen. De buien zijn een voorbode van koelere lucht. Hardcorefeest Parkzicht in Vlaardingen is afgelast. Burgemeester Zevenberg heeft besloten de vergunning in te trekken op advies van de Veiligheidsregio en de Gezondheidsdienst. Het is te heet voor dansfeesten. Zeker in combinatie met alcohol en drugs, zegt de Gezondheidsdienst. Om diezelfde reden zijn ook festivals in Rotterdam eerder vandaag al geschrapt. Zoals het Nou is Klaar Festival, het Buitengewoon Festival en het I Love Urban. In Schiedam gaan onder meer de poppenhuisbeurs in de Magriethal en het wijkfeest Groenoord niet door. Bioscopen doen goede zaken met het hete weer. De bioscopen van Pathé verkochten gisteren zo'n 65.000 kaartjes. 2 keer zoveel als op een gewone vrijdag. Dat kwam ook door de tientallen extra matinee-voorstellingen die waren ingelast met het oog op de scholieren die een dag extra vrij hadden. Toy Story 5, Minions en Monsters en de film van Rutger, Thomas en Paco 2 deden het goed. Ook vandaag is het druk in de bioscopen. Maar wie voor koelte naar de film wil in Dordrecht heeft pech bij Kinepolis. De airco in de bioscoop is stuk, schrijft de bioscoopketen op de website. Het kan daardoor warm zijn in de zalen. Excuses voor het ongemak. Het is niet bekend wanneer de airco bij Kinepolis in Dordrecht het weer gaat doen. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een vast bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. En de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Het doel is om de transportsector te verduurzamen.

0: tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Kapelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meest zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten, een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
3: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
3: Dit is Radio Capelle.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een

is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het festival De Kapelse Zomer van zaterdag is tot grote spijt van de organisatie en de gemeente Capelle gecanceld. Na overleg met de veiligheidsdriehoek heeft de burgemeester van Capelle aan den IJssel een streep door het evenement gezet. De extreem hoge temperaturen, de stenen locatie en vooral de zorgen voor gezondheidsrisico's hebben geleid tot het onvermijdelijke besluit. Het had zaterdag een groot feest moeten worden op het Stadsplein in Capelle. De eerste editie van de Capelse Zomer was volledig uitverkocht. Met pijn in ons hart moeten we het evenement annuleren, vertelt Boet Marcus van de organisatie aan onze redactie. We kregen donderdagavond rond 10:30 bericht van de gemeente dat er een streep doorheen moet. Aanstaande maandag is er overleg over een mogelijke nieuwe datum. Inwoners van Zuidplas van 12 jaar en ouder met een laag inkomen en een Rotterdampas kunnen een aanvraag doen voor gratis OV. Met een speciale OV-kaart kunnen ze vanaf 1 juli in Zuid-Holland in bepaalde bussen en treinen tijdens daluren reizen. Het is een proef van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de gemeente Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 27 juni. Ook vandaag wordt weer een hete dag met een maximumtemperatuur tussen de 30 en 32 graden, afhankelijk van het aantal uren dat de zon schijnt. Overdag lijkt op de meeste plaatsen droog te blijven. Er is een kleine kans op een lokale bui en er waait een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. Komende avond en nacht neemt de kans op enkele buien toe, lokaal met onweer. De meeste zware buien worden rond of net na middernacht verwacht. De minimumtemperatuur komende nacht rond de 19 graden. Morgen overdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft op de meeste plaatsen droog en er waait een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de 27 graden. Maandag en dinsdag zijn twee aangename zomerdagen. Vooral maandag flinke zonnige periode. Dinsdag wat meer wolkenvelden, maar beide dagen blijven droog. De minimumtemperatuur afhankelijk van het aantal opklaringen in de nacht tussen de 15 en 17 graden. En overdag wordt het rond de 23 tot 24 graden. En ook woensdag komt er in die situatie weinig verandering. Flinke zonnige periode, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 24 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1:00 nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
2: 105.3 Radio Kapelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
3: This is the X

de middelbare school. Ik was drukker bezig met porno kijken. Want toen had je net van die Blackberries waar dat op kon. Ik keek ook af tijdens de toetsen. Dus ik kan geen woord van deze nieuwe Tom en Collins plaat verstaan. En dat vind ik stiekem wel jammer. Dus kinderen, doe je best op school. Dit is The X-Vibe.

Als ik mezelf de schone bandiet noem op een dating app, dan denk ik dat ik niet heel veel aanspraak heb. Maar het is wel een goede naam voor een muziekgroep. Clean Bandit, als we het naar het Engels vertalen. Grote hits gehad, onder andere met Jess Glynn, Rather Be, maar ook met Demi Lovato en Sean Paul. En ook dit is een creatie.

radioprogramma. The X-Vibe, elke week op deze radiozender, is zoals een goede whisky. Je geniet ervan, maar ja, je zit er ook niet elke dag op te wachten. Of is dat niet per se positief? Nee, dat is niet per se positief, maar wel precies wat het is. Mijn naam is Jess en we bouwen een leuk

Dit is een track van Head High. Heel erg actief in de scene in Berlijn. De uitgaansscene daar draait regelmatig in de Boiler Room. En de grote vraag van vandaag, de grote vraag van deze uitzending is: gaat mijn stem het volhouden? Wat denk jij? Zet je geld in via

ergens in. Deze track heet The Best in Believing. Of je nou gelooft in God, in Allah of gewoon in jezelf. Of in, weet ik veel, het universum. Ja, dat is ook iets waar je in kan geloven. We geloven allemaal en doen het op onze eigen manier.

scuba naar je huis of tuin te brengen. Maar ja, of je dat nu nog moet willen, dat is natuurlijk de grote vraag. Vanwege de smaak zal die dan wel populair zijn. En omdat die zo makkelijk thuis te maken is, je hebt nodig rum, cola, een beetje ijs en wat limoensap. Nou, dat heeft volgens mij echt wel iedereen in zijn keuken staan. Zomaar even een dranktip in die

In de club bent, neem je dan af en toe ook even een pauze. Ik vind dat altijd wel belangrijk, hoor. Veel mensen doen het niet, die gaan in één stuk door. Al dan niet door de nodige middelen die nasaal naar binnen worden gebracht. Maar ook dan neem ik altijd eventjes een pauze. Dan ga ik even in een hoekje zitten met een drankje. En dan vind ik het heerlijk om te observeren. En ik hoop dan, en soms laat het toevallen toe, dat er dan ineens een deep house plaat komt. En dat ik daar lekker zit en geniet van alle reuring om me heen. Een plaat als deze past daar bijvoorbeeld heel goed bij. Bakermat is dit.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

let me do the bow. We just gone uptown and get down.

Het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N. Djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: echt zomer uit je speakers. Heerlijk, man. Een nieuwe On Fire is begonnen. En het is zo verschrikkelijk warm. Wij staan het weekend even met de voetjes in de branding. Hartelijk welkom. Het is weekend. En we begonnen met even de grootste zomerknijters aller tijden. Dat was Afro Medusa en Pasilda.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met in dit hitteplan nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Fauk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Deadlift. Maar ook Michael Gray en Prunk en Riva Star. Ja, het is bloedje, bloedje, bloedje.

remixes in dit bloedhete weekend met de voeten in het water. Michael Gray heeft een nieuwe, die heet The Universe, die hoorde je net hier in On Fire. En ook nog Sydney Day en Asking Me. En de nieuwe van Frankie Rizzardo, Feel, hoorde je ook nog hier in

Fly Radio Show met de dichte nieuwe releases. Harry Kay uit Engeland, zometeen hier in de show. Is Prunk, Riva Star en Danny Losito. Dit is die heerlijke nieuwe van ze. I Want Your Love.

Amerika, zei dat hier in de On Fire Radio Show. En See Me, ook nog Harry Kay uit Engeland. En Deep Down, wat een lekkere plaat is dat zeg. En Punk met de Riva Star. En ook Danny Lovito, I Want Your Love, is een fijne track. Je hoort hem voor de tweede keer hier in de On Fire Radio Show. Hey, hoe zit jij erbij? Hoe luister jij On Fire? Laat ons dat zeker even weten. Met een e-mailtje. onfireradioshow@gmail.com is waar het heen moet. onfireradioshow@gmail.com. Het warmste weekend van het jaar. Ja, misschien zitten we daar wel gewoon lachend in, joh. Dit is de On Fire Radio Show. Helemaal in zomersferen. En nieuwe muziek van DJ Chaos. Dit is Untitled.

Yves Castley uit Spanje. Wat een fijne track er zitten. Je hoorde So You Dance. En de Shulk ook nog met Caravan en DJ Chaos. Zijn nieuwe heette Untitled. De remix die hoorden was van Pete Herberg. Het eerste uur van de On Fire Radio Show zit er alweer bijna op in dit zitmerend hete weekend. Maar daar hadden de producers weinig last van. Die lijken een goede airco te hebben. Want man, wat zijn er veel gave platen uitgekomen. Ivan C. zometeen uit Italië. En deze is prachtig. Dit is de nieuwe van Fauk in On Fire. Hij heet Moon.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3

0: Het is zo belachelijk warm in het weekend waarin we zitten dat wij zoiets hebben van we kunnen alleen maar On Fire openen met een ultieme summer strand classic. Nou, ook in U2 is dat volgens mij wel weer gelukt. Hè. Deze blijft toch ook lekker. Uit de Zeroals, Jorden Roen en Calabria. Going on the air in 5, 4, 3,
1: 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Axwell, Lemonade, Falk, Frankie Rizzardo, Green Velvet en Detlef, Michael Gray, maar ook Prunk en die heerlijke Riva Star die ook weer heeft meegewerkt aan die track. Die heb je al gehoord, maar wat zijn ze goed. De nieuwe release is in dit zinderend warme weekend. Want ja, er zitten de warmpjes bij, mensen.
1: On fire!
0: Hartelijk welkom, U2 van die On Fire Radio Show is begonnen. En dat is gewoon de zekerheid op de dikste nieuwe releases.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Man, wat is hij lang weg geweest en wat komt hij waanzinnig terug. Dit is de nieuwe Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Whatever Turns You On is

Hoe warmer toch is, maar wel met de voetjes in het water dit weekend. Vind je echt toch? Dat was DJ Sneak. Zijn nieuwe heette Already Started. Wat een fijne track. En Clint en Demi Ricasimo hoor je ook nog. En Data Entry. En ook nog Axwell en Whatever Turns You On. De man is terug. Onwijs lang weg geweest. Maar wat een goede nieuwe track van Axwell. Hij kwam afgelopen vrijdag officieel uit. Het is The On Fire Radio Show. Met tussen meteen een hilarische remix van The Bells of Revolution. Van Lemonade uit de jaren 90. Maar dan nieuw. En dit is Green Velvet. En Deadlift. Ze hebben samen een waanzinnige track opgenomen. Die helemaal klinkt als Green Velvet. Dit is Bounce Your Body in On Fire.

hitjes achter elkaar in On Fire. Het is de tijd waarin we leven. En ja, ze waren alle drie belachelijk lekker. Laten we eerlijk zijn. The Wild Child hoorde je met Whitney. Hij maakt ook de remix van Bring It On Down. En daar weer voor Lemonade, The Bells of Revolution. Die remix was van Oscar Khan. En Green Velvet en Deadlife hoorde je ook nog. Die was wel echt nieuw trouwens. Bounce Your Body hier in The On Fire Radio Show. En lekker man, genieten van warm weer met de voeten in het water. En de vetste nieuwe releases in The On Fire Radio Show. André Ziemer van meteen en When You Groove. En dit is de nieuwe van Joris Voorn samen met Funk the Void, Diabla. Hoor je nu in een zomerse On Fire.

super fijne track van Carlos Sanchez hier in de zomereditie van The On Fire Radio Show. Love Orbit, zo heet hij. Heel fijn. André Zimmer ook nog met When You Groove. En Joris Voorn samen met Funk Devoid Diabla hoor je ook nog in deze zomerse editie van The On Fire Radio Show. Het is alweer bijna klaar voor vandaag. Nog even de voeten mogen weer uit het water. Dat zal even wennen zijn. Volgende week zijn we weer met een nieuwe On Fire Radio Show. Je weet het, vanaf zondag zijn we weer lekker opnieuw te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Dat is soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Meer On Fire dus volgende week. En ik heb nog wat fijne tracks voor je van onder andere The Disco Lines, maar ook Richard Nathans. Die hoor je zo ook nog. Hou die even in de gaten. En dit is Carlos Sanchez en Love Orbit. Meer On Fire volgende week. Ik ga even mijn voeten uit het water halen. Fijn weekend! We'll be right back.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we periode met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance with your host, DJ Bastique.
3: Welcome to episode 407. I am Astik. Thank you for tuning in. In the next hour, we'll be energy of trance music for Weekend Your Boost. This week, great start with Miles From You by Atmos 6. Next, Christian Burns, Benati and York with the extended mix of Embers. Followed by the extended mix of Aurea by Avira and Selfie Soul. And of course, a special track of the week and lots more great.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40'ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

respect.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal 40ers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1 uur nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft Bouw- en Woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Café. Hey.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De derde dag van muziekfestival Concert at Sea is begonnen met een blikseminslag. De bliksem sloeg in achter het hoofdpodium op de Brouwersdam. Volgens getuigen brak paniek uit en een deel van het publiek rende naar het strand. De organisatie liet het terrein voor het podium ontruimen. Als gevolg van de klap zijn de beeldschermen op het podium op zwart gegaan. En ook de muntautomaten liggen eruit. De organisatie werkt aan herstel, maar de bankzitters beginnen noodgedwongen later met hun optreden. Rond 1:00 nog kwamen er in korte tijd hagelstenen ter grootte van 2 centimeter naar beneden. En gisteren had het festival op de Brouwersdam te maken met extreme hitte. De gemeente Rotterdam laat een deel van de parkeergarage stutten waar vanochtend 5 auto's in brand hebben gestaan. De constructie van de garage aan de Bas Pauwestraat in IJsselmonde is niet veilig meer, heeft bouw- en woningtoezicht vastgesteld. Er was brand uitgebroken in een elektrische auto, waarna het vuur oversloeg naar 4 andere wagens. De brandweer kon de meeste auto's naar buiten rijden, maar de elektrische auto is in de garage geblust. Als gevolg van de brand zijn 150 mensen die boven de parkeergarage wonen geëvacueerd geweest. Rond 8:30 vanochtend konden de meeste mensen weer terug, alleen de bewoners van 1 appartement moesten nog wachten, omdat de rook hun huis was ingetrokken. Eigenaren van vrachtwagens betalen vanaf volgende maand een bedrag per gereden kilometer op bijna alle Nederlandse snelwegen. De vrachtwagenheffing komt in de plaats van de belasting voor zware voertuigen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens gaat flink omlaag. Doel is om de transportsector te verduurzamen. Hoe schoner en lichter het voertuig, des te lager het bedrag dat moet worden afgerekend uitvalt. Het geld gaat in een potje waaruit bedrijven subsidie krijgen voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens. Van het geld worden ook meer oplaadpunten aangelegd. Transporteurs zeggen de vrachtwagenheffing door te gaan berekenen aan de klanten. En mensen worden sneller oud dan vroeger, blijkt uit internationaal onderzoek. Wetenschappers zien er een verklaring in voor de toename van het aantal veertigers met kanker. Het onderzoek is uitgevoerd onder 165.000 mensen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het bleek dat de lichamen van jongere generaties sneller slijten dan bij hun leeftijd mag worden verwacht. Ook hun afweer neemt af. De onderzoekers hebben geen idee hoe het kan. Ze wijzen erop dat het om een statistisch onderzoek gaat dat alleen verbanden laat zien. Voor de oorzaak moet een vervolgstudie worden gedaan. Het weer, het is zeer warm in de regio. 34 graden, aan zee een paar graden koeler. Vanavond en vannacht hebben we kans op zware onweersbuien. Met veel regen, zware windstoten, hagel ook mogelijk. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen hebben we perioden met zon, maar er blijft kans op een bui. Het wordt morgen 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.